Gassi, Osho, Bertzeak, Ede Hordida, Guri Begida, Bai, Guri Begida, Aberastuko Gida, Gida.

Dogo, Elti, Osho, Bertzeak, Ede Hordila, Guri Begira, Bai, Guri Begira, Aberastuko Gira, Gira.